0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: energie
1: kijk,
0: beheer.
1: Ik weet.
2: Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

Ik weet. Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

0: Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Spaanse premier Pedro Sánchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: We moeten ook lamentar het número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain I have never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. It was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
3: Een nieuw uur met de grootste hits.
4: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. De beste muziek
4: hoor je hier.

0: Epingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Spaanse premier Pedro Sánchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
1: We moeten ook lamentar het nummer van pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
0: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
2: I felt the pain, I've never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. It was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar.
7: En dat wordt gevierd.
6: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
8: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
6: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
8: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
6: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail Hilde

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Centraal Jaartal 1976 van harte welkom bij 3 decennia popmuziek in 1 uur. Onder de noemer Hit Revival Tina Charles, You Set My Heart on Fire. Dat proberen we toch, althans met de muziek, dit komende uur.

0: David Christie met Saddle Up en Robert Gray Band met Smoking Gun. Dat waren de voorgaande platen met ook nog daarnet uit ons centraal jaartal 1976. Rod Stewart en Tonight's the Night. Ja, dat zal wel zijn. Stewart maakte zijn bedoelingen duidelijk in dit nummer, terwijl hij een jonge vrouw naar de slaapkamer lokte. The secret is about to unfold upstairs before the night's too old. Dat kwam voor in de tekst. En de wellustige tekst zorgde ervoor dat het nummer door de BBC Radio werd verboden. Die bezwaar maakte tegen de regel Spread your wings and let me come inside. Het verbod werd later wel opgeheven vanwege de publieke vraag. En het nummer werd een hit in het Verenigd Koninkrijk. En later, jawel, een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dus wat eigenlijk soms wel een verbod kan doen voor een single, denk maar aan onder meer ook nog de singles van Frankie Goes to Hollywood, die een verbod kregen op de BBC Radio.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Weekend Revival.
1: I Only Wanna Be With You, origineel van Dusty Springfield uit 64 en in de jaren 80. Ook op plaat gezet door Samantha Fox, wel de vorige versie. Die kwam uit het centraal jaartal 76, dat op het einde van het jaar werd uitgewerkt door de Bay City Rollers. En nog een weetje over deze single is dat het nummer ook een hit in het Verenigd Koninkrijk in de VS was voor de groep The Tourists. De groep waar Annie Lennox en Dave

0: Teaching. En die braken door in 1974, toch wel in de Benelux, met de hit Fly Away, weet je misschien nog wel. In 75, dat weet iedereen, won ze eigenlijk voor Nederland het Eurovisie Songfestival met de single Ding Dang, dat eigenlijk toch wel uitgroeide tot een internationaal succes. En later zouden verschillende bandleden dan de groep verlaten na minder succes te hebben. Maar teach-in-leden van het eerste uur verstegen Nijhuis, die gaven niet op. Ze zagen er nog wel iets in. En vormden met bassist Hans Nijland, gitarist, zanger Gerrit Trip en de zangeressen Marian Bolzink en Betty Vermeulen het nieuwe teach-in. Upside Down was daarvan het resultaat. En de single bereikte de tweede plaats in de nationale hitparade van Nederland, wat daarmee de grootste hit van teach-in werd.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Radio Memory.
5: De beste muziek hoor je hier.
6: More hits. Back to back.
7: This is Hit Revival.
8: Go tell a friend.

0: bastaard van de week.
1: Ja, die krijg je nu. En daarnet nog even natuurlijk de laatste alweer uit ons centraal jaartal 76. Afkomstig van David Bowie en Golden Years. Wij draaien de gouden jaren van de muziek uiteraard in deze drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Wat je ook nog doet, doe het goed, maar denk eraan, doe het veilig. En ik laat je met deze bastaard van deze week uit 2015. The Magician vs.

0: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.
3: Ik

0: vraagt wij draaien. Goedemorgen. Vandaag met het ongewoon duo. Ikzelf, Daniel, en samen met...
1: Wendy.
0: Voilà, we gaan nu de twee komende uren entertainen. Jullie kunnen natuurlijk bellen op ons welgekend nummer.
1: 02-6699-660.
0: Voilà, ik dacht dat ik ging liggen, maar ik heb u niet liggen. En we hebben onmiddellijk iemand aan de lijn en we gaan erbij nemen.
1: Goedemorgen,
0: Geert.
2: Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, Wendy.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met u, Geert?
2: Allah, niet zo goed, hè?
0: Ah, nee? Ah ja, Club Brugge heeft op zijn botten gekregen.
2: Ah ja.
0: Wel, ik was eigenlijk wel blij dat Union toch de prijs had.
2: Ja, dat kan ik wel geloven.
0: Ja, ja. Ik ben

0: niet echt een supporter van Union, maar bon, ik ben ook zeker geen supporter van Club Brugge. Nee.
1: Voor Anderlecht, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. En ze hebben het ook goed gedaan.
1: Gewonnen.
0: Ze hebben gewonnen, ja. Europees gaan ze een rondje verder.
1: Ja.
0: Enfin, we gaan zien hè, wat dat het wordt. Hopelijk beter dan vorig jaar.
1: En hoe was het in China?
0: Goed, super warm, druk en ik heb heel veel gezien.
1: Dat kan ik wel geloven.
0: Ja, ik heb mij goed geamuseerd, maar ik ben ook steek kapot.
1: Dat kan ik geloven.
0: Ja, ik ben gisteravond, wat uur was het, rond 8:40 geland. En ja. Ik ben rond 11:00 thuisgekomen.
1: Ja.
0: Dus, voilà.
2: En die paraat.
0: Voilà, en hier...
1: En Schoonland?
0: Ja, eigenlijk wel. Toch, dat wat ik wou zien... de grote steden waar eigenlijk veel toeristen komen, heel proper. Maar als je naar de faubourgs gaat, zowel er minder toeristen zijn, is het iets minder proper. En daar zitten, ik weet niet hoeveel mobiletten, allemaal elektrische mobiletten, en je hoort ze niet afkomen. Bij ons, hè, als je het zebrapad overgaat en het is groen manneken, dan weet je dat iedereen gaat stoppen. Daar zo niet. Daar rijden brommertjes en fietsers gewoon door. Je moet goed oppassen dat ze met je botten niet omverrijden.
1: Ja, ja.
0: Geert, jij wou ook nog een keer de groeten doen.
1: Ja, ik doe eerst en vooral de groeten aan Vivian. Dan ook aan jullie in de studio.
0: Dank u.
1: Dan ook aan Hilde en Cindy die in Spanje zitten.
0: Ja, de chansaars, hè.
1: Ik denk dat ze daar ook gaan bakken.
0: Ja, wel, ze komen morgen terug, dacht ik.
1: Ja, allee. Er gaan twee kreeftjes zijn die in de studio gaan zitten.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Dan ook nog aan Tori en Nancy. Aan Johan de Radioman en Roosje. Aan Frans en zijn vrouwen, aan Rudolf en Anja. Dan ook nog aan Danny de Groot, aan Jeremy. En aan alle luisteraars die aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen.
0: Ja, voilà, dat is mooi, hè, Geert.
1: Ja.
0: En je hebt ook weer een mooie plaat gekozen, vind ik.
1: En ik wil ook nog een grote riem onder Isabelle A. steken, want met haar borstkanker.
0: Ja.
1: En alle fans die nu aan het luisteren zijn.
0: Ja, ik heb het ook gelezen, ginderachter. Ja, dat komt aan, hè, zoiets.
1: Ja, dat is waar. En ze was genomineerd voor Zomerhit. En ja, ze heeft dat moeten laten vallen, hè.
0: Ja, ja, ja. Hopelijk zijn ze er snel bij en komt het goed, hè. Ze is een sterke, nog jonge vrouw. Dus hopelijk komt het goed.
1: Voilà. Oké. Okay.
0: Ja, en Geert, welke had jij graag gehoord?
1: Ik had graag Roxette gehoord met Joyride, omdat die zangeres is ook gestorven aan kanker. Ja, en ja.
0: Klopt.
1: Het was ook niet gemakkelijk, hè?
0: Nee.
1: Gelukkig blijft de muziek bestaan.
0: Ja, en dat kan ze alleen maar sterker maken. Geert,
1: dat is waar.
0: Ik wens jou nog een fijn weekend. En,
1: ik jou ook, Daniel. En Wendy, jij ook een goed weekend.
2: Dank u, voor u ook.
0: Tot volgende keer, hè, Geert. Ja,
1: en
0: fijne dag nog, hè. Salutjes, hè.
2: Dag.
1: Dank je wel, dag.
2: Dag. Ja, dan gaan we luisteren naar Roxette met Joyride.
0: Voilà, see.

0: Voilà, dat was Rock Set. En Wendy, het is precies druk aan het telefoon.
1: Ja, het is hier een achter een andere.
0: Ja,
1: het is weer
0: mensen die nu aan het luisteren zijn, even wachten, want de twee lijnen zijn bezet. En we gaan de eerste proberen al vrij te maken.
1: Ja. Ah,
0: hallo.
2: Dag Daniel, dag Wendy.
0: Dag Franske.
2: Hoe gaat het met Daniel?
0: Goed. Goed.
2: En heb je een Chinees meegebracht?
0: Nee. Die gaan we daar laten.
2: Ja. Zijn er dan ook mooie vrouwen daar?
0: Ja, ik vind het wel. Allee, ik vind dat over het algemeen schone mensen met dat zo van dat piekzwarte haar. Ik vind dat wel.
2: Ja. Maar wel is het ook
0: piekzwart. Jawel, jij hebt ook een Aziatische daar zitten.
2: Ja. Dat is ook piekzwart haar tot op de duim op haar poep.
0: Ah, maya.
2: Ja.
0: En hoe is het met u, Franske?
2: Met mij gaat het gaat redelijk goed, voorlopig toch.
0: Allee.
2: Ik zeg, dat weet ik nog, het zal niet te warm worden, maar ik heb de maandag gehoord 33 graden.
0: Ik weet het, jij kunt er niet tegen, hè.
2: Nee, vandaag is 26, dat gaat nog.
0: Ja, het is toch nu 5-26 zeker van.
2: Zo zou het mogen blijven, dat mag. Maar het samen met de dringen met de regen, dat is het probleem.
0: Ja,
2: alles droog, hè?
0: Ja, ik ben teruggekomen. Een kameraad van mij heeft de planten water gegeven, maar sommigen hebben het zelf niet overleefd. Dus,
2: Nee, dat is te droog gezegd.
0: Juist. Zeg, Franske, jij wil de groetjes doen?
2: Ja, ik doe eerst de groetjes aan jou en aan Wendeke.
0: Dankjewel, Franske.
2: En dan aan die twee Spaanse vrouwen daar in Spanje.
0: Aha.
2: Die Lekker en Cindy. Die krijgen een dikke knuffel van mij en dat ze spuiten grap thuis zijn, want ik mis die vrouwen.
1: Ja.
2: En dan ook aan Gert en Viv, dan aan Pony Nancy, aan Jan de Radioman, aan Roosje, aan Jan en Frida, aan mijn broer Doof en vrouwke Anja, aan Jeremy, aan Danny de Grote, aan Anneke, die mag ik zeker niet vergeten. En ik zou zeggen ook aan Janneke uit Nederland, normaal luistert hij ook, dikke groeten en dikke groeten voor Janneke. Ik zou zeggen, alle luisterers en alle medewerkers van de Radio Memory. Dat kan ik niet vergeten.
0: Ah, nee, dat is eigenlijk het gemakkelijkste. Hè. Want moest ik dan in het vervolg, als ik nog een keer groetjes doen, ga ik het ook een keer beginnen op te schrijven, dat ik niemand vergeet.
2: Ja.
0: Want het begint een groot noop te worden, hè.
2: En ik heb een mooie plan van Shalala, ik mis je. En Wendyke?
1: Ja, Franske. Het is al even geleden, hè, dat we elkaar gezien hebben.
2: Ja, dat is wel. Vanaf dat spaghetti.
1: Ja.
2: Dat was heel plezant. Was goed.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar...
2: een heel vriendelijke vrouw ben je.
0: Ah,
2: lieve.
0: Voilà.
1: Dank
0: maar
1: u.
0: Binnenkort is het weer, hè, eind augustus, komt het toch naar onze show?
2: Nee, Daniel. Nee, echt niet. Nee, dat is niks voor mij. Echt niet.
0: Nee? Allee,
2: jong. Te veel lawaai kan er niet tegen. Dat komt er meer volk en dan de muziek. Dat is te hard.
0: Ah, ja.
2: Nee, echt niet, want dat werkt... Dat is voor mij niet goed.
0: Ja, ik kan het begrijpen. Maar ik vermoed dat we binnenkort een keer met Rudolf en nog een keer naar de studio gaan komen, waarschijnlijk. Hè.
2: Ik denk dat we nu, denk mijn broer, dat we van augustus, denk ik.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Als ik dan thuis, dan kom ik binnen, maar hè, ik weet dat wanneer ik thuis dan is, hè.
0: Ja, want Hilde die vertrekt opnieuw
2: de
0: 9e augustus. Ja.
2: Dan blijven wij 15 dagen
0: weg. Nee, ik denk een dikke week dat ze weg blijven.
1: Ja, met Yves.
0: Met Yves. En ze gaan met Ramonnik op sap gaan. Goed. Franske, we gaan straks je plaat draaien, maar we hebben
2: goed.
0: Nog iemand anders aan de lijn.
2: Okay,
0: Franske, geniet ervan. En tot
2: ook,
0: binnenkort een keer. Salukes, hè.
2: Okay, dag,
0: Geert.
1: Dag,
0: Frans. Salut, daar.
1: Dag.
0: Voilà, en we hebben nog iemand aan de lijn. Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vivian.
3: Goedemorgen, Daniel.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Prima.
0: Ah, maar dat hoor ik graag. Zeg. Iemand die prima zegt.
3: Prima.
1: Zoals met weer.
3: Ja, dat is waar.
0: En waar ben je voorlopig? Ben je bij de Geert of niet?
3: Ja, ik ben bij Geert nu.
0: Ah, voilà, c'est tof. Samen naar de radio luisteren.
3: Dat is waar.
0: Ah, leuk. En wil je dan ook de groetjes doen waarschijnlijk?
3: Ja, als ik kan.
0: Ja, graag zelf.
3: Aan jullie, aan Geert, aan heel het Memory team en aan alle luisteraars.
0: Ah, super.
3: En Franske en zo en weten wat die.
0: Ja, wel kort en bondig, zei Vivianneke.
3: Ja.
0: En welk plaatje had hij graag gehoord?
3: Voor de BOI van Patrick Hernandez.
0: Ah, oké. Okay. Alwel, we gaan eerst de plaat draaien van Franske, dan zijn de nodige reclameboodschappen. En na de reclameboodschappen gaan we Born to be Alive. Ja, Born to be Alive is het, hè? Ja, dat was het, hè? Ça va? Vivianneke, bedankt hoor, hè?
3: Goed weekend voor jullie.
0: Dankjewel. Salutjes, hè? Tada, salut. Valassie. En nu, wie gaan we draaien?
1: Corrie en de Rekels.
0: Shalala, ik mis je. Jepla.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemorgen.

0: Born to be Alive, aangevraagd door Vivian. Ik durf wedden dat jij daar ooit nog op gedanst hebt.
1: Ja, dat kan wel, ja.
0: Ja, wel, ik vond dat een goeie disco. Hè. Ondanks dat ik een rocker ben, zo'n goeie disco, dat kan er ook nog wel even tussen.
1: Je wordt toch goed mee aan het bewegen.
0: Ja, hè, maar ik kan moeilijk stil blijven zitten en blijven staan. We hebben iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo, dag Daniel.
0: Dag Rozeke, je hebt lang moeten wachten, hè.
2: Ja, ja.
0: Ik zeg maar, ze wacht al zo lang voor met mij een babbelken te doen op die drie minuten.
2: Oh, ik ben blij dat je terug bent en dat kun je al laten zien maar op de camera.
0: Ah, voilà. Maar ik ben ook blij dat jij blij bent, zie.
2: Ah, dank u.
0: En hoe is het nu?
2: Stilletjes.
0: Ai?
2: Maar ja.
0: Allee.
2: Ja.
0: Maar stilletjes om lang te duren, zeggen ze bij ons, hè.
2: Ja, dat is waar.
0: Allee, je wou de groetjes een keer doen.
2: Ja, heel speciaal voor de twee ladies die in Spanje zitten en die gaan weer komen lekker een kreef.
0: Ah, voilà.
2: Ik heb het wel gezien, hè.
1: Ah, jouw foto.
0: Ah.
2: Ja. Allee, en dan voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tommy en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor u Daniel.
0: Dank je wel.
2: Voor Udo Stevens en de lief vrouwtje, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Heert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor u Wendieke.
1: Dank u.
2: En voor Danny de Groot. En voor Ronnie van Vlaanderen, voor Stonzi, Erik de Valk en Peggy. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Amai, dat is weer een ganse boterham, hè, Rozeke?
2: Ja, moet ik eens schrijven, want dat is alles erin.
0: Oei, ah ja, want er komen er veel bij, hè?
2: Ah ja, er komen nog bij, hè, Nieuwe?
0: Ah ja, er komt binnenkort nog iemand, maar daarvoor, daarover nog later meer niet.
2: Ja, dat zal ik dat wel zeggen.
0: Ja, valassie. Goed, Rozeke, en je had een plaat aangevraagd?
2: Van Rudolf Stevens, dezelfde welke.
0: Ah wel, ik heb gekozen voor Ik hou van het leven, zijn nieuwe plaat.
2: Dat is mooi.
0: Valassie, die ga ik
2: als
0: straks
2: ik dat door
0: draaien.
2: Heb ik altijd een beetje een traantje in mijn ogen.
0: Oh, amai, amai. Maar een traantje van... Toch geluk of niet?
2: Wat
0: toch een traantje van geluk dan een bekken toch?
2: Ja, van geluk, ja.
0: Ah,
2: ja,
0: voilà.
2: Omdat hij dat zingt door met zijn vrouwtje.
0: Ah, voilà. Maar dit is mooi.
2: Ja, dat hij er niet kan zien.
0: Ah, ja. Maar ze is er voor hem wel, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Ah. Voilà. Ja. Rozeke, dankjewel voor het bellen.
2: Ja, ik hoor maar een goed weekend. Ja.
0: En misschien, tot volgende uur. Hij gaat er nog een keer bellen waarschijnlijk.
2: Ja, ik zal nog een keer bellen.
0: Ah, wel, dat is goed.
2: Tot straks. Ja.
0: Dag Rozeke.
1: Dag.
0: We hebben ondertussen ook nog iemand aan de lijn die we op lijn 1 of 2 kunnen zetten.
1: Nee.
0: Lukt het? Lijn 2? Lukt het niet?
1: Het is weg.
0: Ah, wel. Dan gaan we achtereenvolgens twee platen draaien. Eerste plaat aangevraagd door Rozeke. Ik hou van het leven. Ah, toch iemand aan de lijn? Voilà, we gaan ze op lijn 1 zetten.
1: Ja.
0: Oké. Okay, en
1: Nee.
0: Oké, okay, dan gaan we die van Rozeke...
1: Blijkbaar niet.
0: Ja. Het zijn de verrassingen van een techniek, het is live. Dus we gaan eerst die draaien van Rudolf Stevens, Ik hou van het leven.

0: Een mooie plaat van Rudolf Stevens. Ik hou van het leven. We gaan een keer proberen dat het nu lukt op lijn 1 of niet. Hallo.
1: Hallo.
2: Ja,
0: ah, het is gelukt. We dachten dat het niet ging lukken, maar het is al gelukt. Nou, goeiemorgen. Wie hebben we aan de lijn?
1: Tony van Beveren.
2: Ah, ah, dag Tony.
0: De Tony. Hoe is het met jou?
1: Ça va, met jou?
0: Ja, ça va, hè, klaar. En weer blij dat ik mag muziek maken.
1: Ah,
0: en dan nog mee, en dan nog met een toffe madame.
2: Merci.
1: Ja, ook al.
0: Ja, ja, ja. En heb je al een beetje van het goed weer kunnen genieten, Tony?
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb ook gezien vorige zondag dat je een paar schoonfoto's gemaakt hebt. Hè. Weer bij Larissa gaan staan en je bent een keer goed tegen haar gelee getrokken. Hè.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar zo zit het wel, hè, snoeperke.
1: Het was in orde, haar verjaardag, zei.
0: Ah, ja. Ah, wel, dan heb ik wel spijt dat ik er niet bij was. Maar ja, kijk, je kunt niet alles hebben, hè.
1: Nee, nee, nee. Je kunt geen skuntje lezen, maar dan mag ik zien of verjaardagsbal, hè.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. En de Chinezen meepakken hier is ook geen oplossing. Zijn er wat te veel.
1: Ja.
0: Tony, jij wou ook de groetjes doen.
1: Ja, voor u.
0: Dank u.
1: Voor Wendy.
2: Dank u.
1: Voor Hilde en Cindy die in Spanje zitten. Voor Yves. Voor Fransken en zijn vrouw. Voor Rudolf en zijn vrouw Anja. Voor Roosken uit Assen. Voor Geert en Vivian. Voor Johan en Frida. Voor Josiane van der Straten en Herman. Voor Danny de Groot. Voor alle luisteraars en alle DJ's. En ook voor het spoedig herstel van mijn vrouw Nancy.
0: Hoe is Nancy ziek?
1: Ja, ze heeft last van buikgrip.
0: Oei, oei, oei, oei, oei.
2: Ja, wens haar beterschap.
0: Ja, ja. Allee, hopelijk is dat snel voorbij, want het is geen plezant, nee.
1: Nee, nee. Hmm.
2: Spanier ze maar goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En welke plaat had jij graag gehoord, Tony?
1: Eentje van de Yamazukis.
0: Yamazukis. We gaan dat klaarzetten, maar het zal na het nieuws zijn. Is dat goed?
1: Ja, dat is speciaal voor u, hè, want dat is een Chinees potje.
0: Ah, het is een Chinees, amai. Oké, ça va. Goed, dankjewel. Dus straks okay. De Yamazukis. Maar er is eerst nog een verzoekje, Wendy.
2: Ja, Martina.
1: Oké, okay, goed.
0: Dankjewel, Tony. Salutjes, hè. Dag.
2: Dag. Martin heeft gebeld. Zij wou graag de groetjes doen aan Milleke, aan Godelief, aan mij, aan Cindy, Hilde... En ook aan iedereen die luistert en eigenlijk nooit een plaatje krijgt. En zij had graag het liedje gehoord van Wiltura met Hemelsblauw.
0: Ah, wel, voilà. We hebben dat klaargezet, zie.
2: Ja.
0: Dat is voilà. Voor u. Voilà, hier is het.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory. Goedemorgen.
4: Honin, auto!

0: Ja, maar Soekies of juist andersom. Ik denk, Tony, dat het niet echt Chinees is, maar Japans. Maar alleszins bedankt voor de gekke, leuke plaat. En we hebben opnieuw iemand aan de lijn. En ik denk dat het onze collega is. Hallo, Ivan.
1: Goedemorgen.
2: Dag, Daniel. Dag, Wendy. Goedemorgen misschien nog zeker, hè?
0: Ja, ja, nog even, hè.
2: Nog eventjes, hè.
0: Hoe is het met jou?
2: Wel redelijk savant op het moment. Ik heb het tegen Wendy ook gezegd, de temperaturen zijn toch wel ietsje aangenamer nu, om toch niet te veel te last hebben van de zonnepijnen, zal ik maar zeggen. Ja, maar ja. De rest, dat heeft wel heel goed mee, dus ik met mijn man Ronnie, wij gaan gelukkig wel heel veel wandelen buiten, als het te doen is natuurlijk op het gebied van temperaturen.
0: Ja, wel, ik volg je zo een beetje, want elke keer als jullie op stap gaan, maak jij mooie foto's.
2: Ja, maar merci, ik is graag om dat te horen.
0: Ja, want je kunt je overal eens wat volgen waar je naartoe geweest bent. En leer zo ook een aantal plekjes in ons Belgenland kennen die ik eigenlijk niet ken.
2: Ja, inderdaad. Dat is het voordeel ook. Wij hebben dus de gelegenheid om heel wat plaatsen te gaan bezoeken. En ik probeer altijd wel interessante plaatsjes te vinden. Soms in steden of in gemeentes of locaties waar we al geweest zijn. Maar toch probeer ik nog altijd wel ergens iets te vinden wat we nog niet gedaan hebben. En soms durven wij ook wel eens de taalgrens oversteken richting Wallonië, om bijvoorbeeld Dinant te bezoeken, Bouillon bijvoorbeeld. Hè. En dat zijn plaatsjes die sommige mensen ergens toch wel zullen kennen uit het collectief geheugen van vroeger. Maar voor ons is het ook een soort, moeten we zeggen, uitstap voor ons beter ons goed te laten voelen, om te kunnen genieten van het leven.
0: Ja, wel, ik zou dat, als ik binnenkort op pensioen kan, ga ik dat ook meer doen. Zo, 's morgens zeggen, ik ga daar naartoe en dan daar een beetje gaan rondwandelen, gaan bekijken, foto's nemen. Ze zullen wel niet zo mooi zijn als die van nu, want jij bent een semi-professionele fotograaf, hè?
2: Ja, ik ben ondertussen, ik denk al, vanaf dat ik in het middelbaar onderwijs zat, al zeer gepassioneerd geweest door fotografie. Ik heb het ook nog geleerd op de oude manier, hè. In een donkere kamer de foto's ontwikkelen, echt zoals het vroeger altijd was. Nu met het digitale tijdperk is dat natuurlijk wel iets makkelijker. Maar je hebt dus wel een heel goede basis om mee te starten en op den duur wordt een hobby bijna een soort van beroep. Het is natuurlijk geen beroep, maar het voelt wel zo'n beetje aan, omdat je natuurlijk heel veel investeringen hebt gedaan op het gebied van lenzen, objectieven en van de fototoestellen. En zo kan je natuurlijk altijd wel heel wat leuke dingen fotograferen die je graag wil fotograferen.
0: Ja, wel, ik ben zo'n fotograaf met een telefoon.
2: Ja, die zijn er ook heel veel natuurlijk.
0: Ja, jawel, maar ik ben nu op reis geweest en vroeger had ik ook zo een fotoapparaat digitaal, dat je dan moest een beetje afstellen. Maar dat was veel te moeilijk, dat was redelijk zwaar. En nu met mijn gsm'ken, dat zit in de zak, ziet iets mooi, je neemt een foto. Je neemt er een paar.
2: Dat is natuurlijk het gemakkelijke. Ja.
0: Maar het is ook dankzij dat heel wat fotografen verdwenen zijn, hè?
2: Ja, en het grappige is, ik kan wel een klein verhaaltje erover vertellen, dat er bepaalde personen ineens voor een zogezegd goedkope oplossing kiezen, hè, van gewoon met een gsm een paar foto's van een trouw te nemen. Maar dat is het slechtste wat je kunt doen, hè. Je wil natuurlijk voor een unicum in jouw leven toch echt wel een fotograaf aantrekken, een professionele fotograaf, om professionele foto's te hebben. Dat vind ik natuurlijk dan wel voor zoiets wel noodzakelijk, hè.
0: Ja, inderdaad. En ik heb al een aantal van die fotoboeken gezien van huwelijk. Die zijn prachtig, hè.
2: Ja, absoluut. Maar dat is natuurlijk ook omdat die mensen weten waar ze mee bezig zijn.
0: Ja.
2: En die steken er ook enorm veel tijd in om die foto's te bewerken, om ervoor te zorgen dat die foto's het perfecte resultaat geven voor het gelukkige koppel. En dat is iets wat je nooit echt met een smartphone kunt doen.
0: Nee. Zelf met Photoshop als amateur krijg je dat nooit zo goed als die mannen, hè.
2: Absoluut, dat kan je nooit echt goed krijgen. En daarom, bij mij blijft fotografie echt wel een enorme passie. Maar natuurlijk, het radio presenteren uiteraard ook.
0: Ja, voilà. Als je de twee kan doen, super, hè. En Ivan, jij wou ook de groetjes doen vandaag.
2: Ja, ik wil sowieso de groetjes doen aan alle collega's en de mensen die allemaal aan het luisteren zijn, die ook heel wat verzoekjes aan het aanvragen zijn. En natuurlijk in het speciaal iemand die altijd wel in de spotlight mag geplaatst worden, namelijk mijn man Ronnie, die mij altijd steunt in de sommige bepaalde moeilijke momenten die ik heb in mijn leven, maar ook in de leuke momenten waaronder onze talloze uitstapjes natuurlijk en de liefde die hij mij elke dag geeft.
0: Ah, wat is dat mooi. Dat is mooi, ja. Ivan. En je had ook weer een speciale gevraagd die nog niet veel gedraaid wordt. Ik denk wel in jouw programma, maar buiten dat heb ik nog niet veel gehoord.
2: En het grappige is, dat is ook een speciaal plaatje voor omwille van mijn man Ronnie. Die houdt daar enorm van die plaat. Die gaat er volledig los op. En daarmee dat ik dacht van, ik wil toch nog wel eens Doris Day en de Pins vragen met Shine Up.
0: Ah, voilà. Dan gaan we dat voor hem draaien. Zie. Ivan, bedankt voor het bellen. En hoop een keer binnenkort elkaar live te zien in de studio.
2: Ik zal nog eens graag live komen presenteren. Ook. Ja, het is natuurlijk wel... Ja, het bijt een beetje. Hè.
0: Ja, kan ik me inbeelden. Ivan, salutjes. Groetjes aan uw lieve man. En tot binnenkort. Hè. Salutjes.
2: Tot binnenkort.
0: Ja, daar.
1: Dag.
0: Volassi, dat was onze collega. En die vroeg Doris Day... En de Pins met...
1: Shine Up.
0: Voilà, c'est.

0: regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27. En ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Voilà, dat was een bluesmomentje met mama's jasje. En jij hebt ook nog een verzoekje.
1: Ja, dat klopt. Marleentje Nerings had graag een liedje gehoord van Peppino Di Capri met Roberta. Dat was de lievelingsplaat van haar overleden man, Pien Robert.
0: Ja, en we gaan dat voor u draaien, hè, Marleentje. Ja. Hier hebben we Roberta van Peppino Di Capri.

0: tot aan het gaatje die je gouden oude Roberta van Peppino di Capri. We waren hier aan het discussiëren van kenden we het of kenden we het niet, ja, maar ja, uiteindelijk ja. Het
1: is een mooie plaat.
0: In het algemeen geheugen, hè, die plaat van, ik denk eentje van in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 moet dat geweest zijn. De volgende is eentje die nog niet zo lang uit is, dat is Regino. Dat is een kennis van mij die een keer een plaatje wil maken en die heeft ervoor gekozen om Soul mee te maken. Hier Regino, jouw plaats.

0: Zon, zee, strand. Meer moeten we niet hebben, hè, Wendy?
1: Nee, nee. Ik ben hier gisteren geweest en ik mis het al, de zee.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je gaat terug.
1: Ja, dinsdag.
0: Ah, maar je hebt groot gelijk. Maar ik wil ook nog een keer naar de zee. Ik ben daar ook wel graag. Zo met voeten in het zand. Ja. Maar het zand mag ook niet te heet zijn.
1: Ja, nee. S'avonds, als met de ondergaande zon en zo.
0: Ja, ja, maar dat moet je niet alleen gaan doen. Hè. Dat moet je met twee gaan doen. Hè. Zo met een of ander mooie muziek op de achtergrond.
1: Hmm.
0: Van muziek gesproken, we hebben nog iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo, goedemiddag, dag collega's.
1: Dag Rudolf.
0: Dag Rudolf.
2: Alles goed daar?
0: Ja, ja. Hoor. We zijn ons hier aan het amuseren.
1: Ja.
2: Leuk, hè?
0: Ja, hè?
2: Zeg, en,
0: ja.
2: Als je naar de zee gaat, laat maar weten, hè. Ik ben ook grote fan van de zee.
0: Ja, ja. En welke zee?
1: Want, ja.
2: Je mag naar de Belgische kust gaan. Ik ben tevreden. Ik zit meestal in Blankenbergen.
1: Ah, ja? Ik ook.
0: Wel, ja. Dit is een côté die ik niet zo veel doe. Ik zit meer Westende, Oostende veel minder, maar Nieuwpoort, Westende, die
2: côté,
0: Middelkerken. Ja. Ik vind het daar gezellig.
2: Ja, dat zal waarschijnlijk de gewoonte zijn, want ik ben het, ja, bij mij is het een beetje Blankenbergen als thuiskomen.
0: Ah ja, oké, ja.
2: Snap je dus?
0: Ja, absoluut.
2: Het allemaal heeft te maken, stel je voor, ik ga al jaren naar Blankenbergen. Dat is zoals destijds als kind, ja, Blankenbergen, als je de zee, dat was Blankenbergen, hè? Je moet eerlijk zijn.
0: Ja, wel, maar vroeger ging heel veel volk naar Blankenbergen, want als je van de zee sprak, sprak je van Oostende en Blankenbergen.
2: Ja, dat waren de twee, hè?
0: Ja. Vroeger vertrokken vanuit hier, vanuit Tollenbeek, wekelijks een bus naar Blankenbergen.
2: Voilà.
0: Dus, en iedereen ging dan een dagje naar zee.
2: Blankenbergen, ja.
0: Met de frigobox, hè?
2: Ja. Maar die nemen we niet mee, dus we laten de mensen daar in de horeca ook iets verdienen.
0: Ja. Ja, maar ja, wij hadden het niet zo breed, dus ja, we hadden onze boterhammetjes mee.
2: Ja, tuurlijk. En wat drank. Ja, ik snap dat wel, dus.
0: Maar ja.
2: Dan moet er een aanpassing zijn, hè, Daniel, dat is waar, hè?
0: Ja, dat is juist.
2: Maar, ik ga mijn groeten doen.
0: Ah, goed, ja. Want ik wou juist vragen, hoe is het met u?
2: Met mij gaat alles goed, dus alles draait lekker. We genieten mee van het mooie weer, want ik zit hier buiten op mijn terrasje met een frisdrankje.
0: Aha.
2: We zijn volop bezig dus met, laten we zeggen, met nieuwigheden. Dus zowel op solo-vlak als met mijn collega, met Jeremy. Dus daar komen heel gauw nieuwe dingen aan.
0: Ah, we zijn in blijde verwachting van nieuwe muziek van jullie beiden dan.
2: Ja. En mijn collega Jeremy, ja, die gaat iets leuks uitbrengen. Maar dat laat ik aan hem over om dat te vertellen natuurlijk. Hè.
0: Ah, oké. Ik hoop dat het aan het luisteren is, want ik heb ook voor hem iets klaargezet.
2: Aha, wie weet, hè.
0: Ja.
2: Maar de kleine mannetjes zijn bij hem, dus als hem hoort, dus Jeremy, bel onmiddellijk in naar de radio dus. Terwijl ga ik mijn groeten doen, ik doe dat aan jullie twee.
0: Dank je wel.
2: Ik doe dat ook aan die twee luierikken daar in Spanje. Aan Cindy en ons Hilde dus, want ze hebben nog niet gebeld, dus waarschijnlijk slapen die nog half.
0: Dat zou me niet verwonderen.
2: Dat zou me niet verwonderen, dus
1: een van de
2: twee ladies daar, ja. Dus ik ben eens benieuwd wat ze ons volgende week op de radio gaan brengen. Of ze het nog niet verleerd zijn, want ze schrijven, hier zou ik 100 jaar kunnen worden. Dus ze genieten er echt met volle teugen van.
0: Ah, wel, ik zou in hun plaats ook er heel erg van genieten, van de rust, van het zwembad,
2: van
0: de sangria heb ik al heel dik wat zien passeren.
2: Ja, en een goede sangria kan smaken, die lust ik ook wel, hè.
0: Ja. Als je zo een beetje van alles bij elkaar kapt.
2: Voilà. Het kan allemaal smaken, hè. Maar ik ga de groeten doen, en waar radio ook mooi voor is, ik hoorde net onze collega Ivan vertellen over zijn passie, dus, en ik hoor hem dan ook vertellen over het geluk samen met zijn man, dus, wel, daar dient radio ook voor, dus het is toch een keer plezierig dat je dat ook een keer door de radio hoort, in plaats van al die ellende op de wereld, dat vind je ook niet?
1: Dat is waar.
0: Absoluut.
2: Het geluk van andere mensen, en als je dat kan horen, ik word daar zelf blij van.
1: Inderdaad.
0: Ja, wel, maar als je iemand blij kunt maken met muziek of gewoon een gesprekje, voilà. Het is toch niks plezanter dan dat?
2: Dat is niks plezanter. En dat kost niks, hè?
0: Nee.
2: Dat is puur eenvoudig, dus dat kost niks. Dus ik zou zeggen, aan die twee heren breng ik ook de groeten over, want Ivan is ook een collega van ons, dus ik doe het dan ook aan onze Hilde en aan ons Cindy. Ik heb onze Tony al gehoord en ik wens zijn vrouw ook een spoedig herstel doen, want buikloop kan enorm vervelend zijn. Doe dat ook aan ons Rozeke, want dat is een hele trouwe fan, die vraagt geregeld mijn nummer aan. Dat is natuurlijk altijd heel fijn om te horen, bedankt Rozeke. Ik doe groeten aan Daniel, groetjes aan ons Anneke, aan Lietje, aan Erik, aan Johan en Frida. Onze collega Danny de Groot dus heeft ervoor gezorgd dat mijn programma's dus ter vervanging van Hilde dus netjes op de radio kwamen. Dus bedankt daarvoor Danny. En dan doe ik verder de groeten ook aan alle luisteraars. Zo kan ik zeker niemand niet vergeten. Kevin, die zal weldra ook wel bellen. Die verwacht ik ook nog wel aan de telefoon. En dan de groeten dus ook natuurlijk aan mijn kameraad, aan de Jeremy. En de twee kapoentjes, Luna en Lucas. En voor de rest wens ik iedereen een super mooi top weekend toe. Met veel liefde en geluk. En natuurlijk geniet van het warme weer. Van de muziek die wij brengen op de radio. En natuurlijk, ik zou zeggen, Daniel, wij zijn ook blij dat je terug bent op de radio. Dat je wel en goed, gezond terug bij ons in België bent. Hè?
0: Ja, dankjewel. Ja, ik ben stiekapot, maar ik ben blij dat ik terug ben.
2: Ah, wel, voilà. Dus ik zou zeggen, straks richting huis en eens goed uitslapen, Jan.
0: Ah, wel, goed uitslapen zit er niet in, want straks ga ik naar Bellingen, naar een tribute groep van Queen gaan kijken en luisteren.
2: Dat moet de moeite zijn.
0: Ja, ja, het zou een van de betere zijn. Ik ben in blijde verwachting. Ik heb Queen nooit live gezien. Dus en nu hoop ik dat dat de erzatsproduct van Queen kan zijn.
2: Ja, ja, ja, ja. Ah, wel. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier toe. Oh ja, natuurlijk. En ik mag mijn broer Frans niet vergeten. Hè.
0: Ja, ja. Anders
2: zou je zeggen, hé broerke, je bent me vergeten.
1: Dat kan niet, hè. Dat mag niet.
2: Nee, nee, je mogen we niet vergeten, dat is waar. Maar ik zeg het nogmaals, aan iedereen een supermooi zomersweekend gewenst. En een dikke knuffel van hieruit, vanwege mezelf en mijn vrouwtje Anja.
0: Ah, wel. Heel mooi gezegd, en je mag je eigen plaat gaan aankondigen.
2: Ah, wel, Daniel, ik heb dit keer niet gekozen voor een Tura, niet gekozen voor ABBA, maar ik heb eens gekozen voor iets totaal anders, waar ik ook grote fan van ben van zijn muziek. Dat is Shaking Stevens en Bolly Tyler met een prachtig plaatje, Rocking Good Way.
0: Voilà, hier is ze. Salutjes!
1: Dag, Rudolf.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemorgen.

0: Voilà, ze een beetje een zotte plaat om eigenlijk een zotte doos aan te kondigen. Zeg, kijk, je hebt een aan de lijn. Hallo.
1: Hallo.
0: Hi, hi, hi, hi, hi.
1: Wie? Jeremy.
0: Jeremy.
2: Ah, dat was tegen mij, die zotte doos.
0: Ja, natuurlijk, wat had je gedacht?
2: Ik dacht dat er een spiegel in de studio hing. Zeg maar, wow. Hè?
0: Maar dat zou inderdaad ook kunnen, hè. En ça va met u?
1: Oei?
2: Het moet. Het
0: moet. Oké. Okay. Ja. Voilà. Maar als het moet, dan moet je er het beste van maken.
2: Ja, maar ja, het is een beetje een moeilijke. Het is weer een hele tijd naar de ziekenhuizen lopen en ik ben er nog belangen niet vanaf, dus...
0: Ai, ja, oké.
1: Okay. Veel moed.
0: Ja, dat
2: ja, dank u.
0: Hoort erbij, ja. En je collega daar had gezegd van, je moet bellen.
1: Sorry, Dolf.
0: En je hebt hem daarvoor bedankt met een heel mooi plaatje. Hè.
2: Ja, omdat ik niet weet wat dat hem weer achter mijn kap verteld heeft. Want ik ken hem ondertussen. Als hem op mijn kap kan zitten, doet hem het. Met heel veel plezier.
0: Maar nee, is redelijk positief. Is positief geweest. Dat er nog veel in de pipeline zit.
1: Ja, een nieuwe plaat.
0: Nieuwe plaat. En allez, hij heeft daar van alles en niks gezegd. Dus dat er van alles nog komende is.
2: Ja, dat is waar.
0: En we kijken er helemaal naar uit. Maar toen je zei bellen Afrika, ik zeg dat is om de Rudolf een chocodijs af te trekken, want die haat die plaat, dacht ik. Samen met.
2: Jongen, er zijn er nog, hè?
0: De Indianen haat hij. En nog eentje, maar die ben ik vergeten.
2: God, er zijn er zoveel ondertussen al. De wielrenner vindt die ook geweldig, blijkbaar.
0: Ja, maar dan gaan we die
2: en
0: ook nog
2: met me mee naar de regenboog van Paul de Leeuw. Ook een topperke.
0: Ja, ja, ja. Ah, wie weet, maar vandaag gaan we dan ermee draaien. Eentje is genoeg. Een topper voor onze Rudolf.
2: Ik weet bij Janneke, dat is op Radio 223 in Nederland, mocht een blokje van 5 aanvragen. En daar heeft hem 5 keren al zijn chocotijzen.
0: Maar dat gaan we hem niet aandoen. Hij zit nu juist gezellig op zijn terrasje met een frisdrankje. Voor mij zou dat eigenlijk al een aperitiefje zijn, want het is al na 11:30. Dus ik zou een aperitiefje gepakt hebben. Maar,
2: Zie je, dus laat Bel Afrika maar 2 keren draaien, want ik heb niet een wens gebeld.
0: Wacht.
2: Ik niet op, zeg.
0: Het is aan bellen, maar hij kan er niet bij, want lijn 2 is ook al bezet. Dus, ja.
1: Even terugbellen straks.
0: Ja, dus wij gaan zelfs Bella Afrika draaien, maar we gaan er eerst ons roosje nog een keer bij pakken. Ça va? En ik heb ook nog iets klaar voor u. Een deftige plaat nu. Dat ook bij u past blijkbaar. Sifflé sur la colline. Hè? Ja.
1: Een heel goede plaat.
2: Ja. Wat wil je daarmee bedoelen, Daniel?
0: Maar je hebt het mij toch ook uitgelegd, Fel, dat je daar ook een keer mocht gaan siffleren op La Colline met een of andere schone dame. Hè?
2: Ik sta nog altijd te siffleren. Er is altijd iemand op mijn sifflé afgekomen.
0: maar misschien siffleerde niet hard genoeg. Hè?
2: Nee, maar ik moet zeggen, ik ga in het ziekenhuis beginnen siffleren, want dat is godverdikke een knappe dokter. Ik ga wel met plezier naar het ziekenhuis gaan.
0: Oké. Okay. En wat is haar naam, hè?
2: Ja, dat ga ik niet zeggen, hè. Want gaat iedereen naar die een dokter willen. Hallo.
0: Ja, kijk. Je gaat dat pas haar naam zeggen als jij als je niet meer moet siffleren.
2: Voilà.
0: Oké.
2: Okay. Dan gaan we dat doen.
0: Oké. Okay. Bedankt voor te bellen. Straks draaien we Bella Afrika. En nu ga ik ons roosje nog een keer binnentrekken, zie. Jeremy, houd u goed. Tot binnenkort.
1: Dag, Jeremy.
0: Salutjes.
2: Ja, ja,
1: dag.
0: Dag, roosje.
3: Dag, Daniel.
0: Hoe is het? Is het al wat beter?
3: Ja.
0: Voilà, zie. Voilà, en Rudolf mag bellen, want lijn 1 is vrij. Dus Rudolf, laat u gaan. Roosje.
3: Ja, ik zou graag nog eentje willen van Jordi.
0: Jordi, ah oké. Okay.
3: Die en... komt vanaf hier aan mijn deur zingen.
0: Voilà. Amai.
3: Ja, de tent van de pastoor. Maar hij komt maar optreden om 11 uur.
0: Oei.
3: En ik wil daar naartoe gaan met mijn buurvrouwke, maar mijn buurvrouwke zegt, Rooske, dat is laat en we moeten dan naar huis komen. Dat is wel 15 minuten van, dat ik hier woon, dat die tent staat.
0: Ah ja.
1: Dat valt nog mee, hè.
0: Maar ja, jij kunt er, naar, je kunt er onderin alleen naartoe, hè?
3: Ja, ik heb spijt en alleen gaan, dat kan niet, ja.
0: Nee. Ah, wel. Mag ik voor u, Jordi van net, met niemand mag alleen zijn?
3: Ja. En die zo kraam dingen voor Nancy, een goeie beterschap voor Jeremie. En voor jullie twee, met jullie mooi programma.
0: Ah, dank je wel. Rozeken, bedankt en tot binnenkort, hè. Salukes, hè.
3: Dag. Wendieke. Dag.
0: Voilà, en ik vermoed dat we nu onze Rudolf op lijn 1 gaan krijgen. Op lijn 2. We gaan proberen op lijn 1. Rudolf?
4: Het is de Kevin.
0: Ah, het is de Kevin. Ah, oké. Okay. Dag, Kevin.
1: Dag, Kevin.
4: Maar ik vind wel, oké, dat je de Rudolf tegen mij zegt, oké.
1: Ja, ik weet ook niet waarom jij Rudolf zegt.
0: Nee, want ik dacht dat Rudolf ging bellen nadat we op zijn kap een beetje gezeten hebben.
4: Ja, inderdaad.
0: Hoe is het met jou?
4: Goed.
0: Ah, fantastisch. Goed. Is het aan het genieten van het goede weer?
4: Ja, het is eigenlijk wel mooi weer, eigenlijk, maar ik ben eigenlijk nog maar juist wakker, eigenlijk.
0: Allee.
1: Lang uitgeslapen.
0: Maar je hebt gelijk, hoor. En heb je dan goed geslapen?
4: Ik heb goed geslapen, Daniel.
0: Voilà.
1: En gedroomd?
4: Nee.
0: Ah, ja.
1: Dat kan altijd, hè.
4: Ja, inderdaad. Hmm. Zeg, maar ik heb de rest van Jeremie gehoord.
0: Ja.
4: Dus ik dacht eigenlijk de Rudolf aan te vragen, maar ik dacht van, ik ga toch nog eens Alexander aanvragen.
0: Alexander, alwel, we gaan hem, ik ga hem zoeken, zie. Ja, en voor wie zou dat zijn?
4: Dus voor Jeremie Cavalier.
0: Ja.
4: Om een veel beter schat toe te wensen, uiteraard.
0: Mm-hmm.
4: Ook voor de Rudolf.
0: Ja.
4: En ook voor Ilde, uiteraard.
0: Mm-hmm.
4: Voor Katrien, uiteraard. En voor alle mensen van je memory, uiteraard.
0: Dank je wel.
4: Ook voor u, Daniel.
0: Dank u.
4: En ook voor Ilde. En ik ben er graag volgende week terug bij. Ik ben graag volgende week terug bij mijn vragen bij Draaien. En vergeet vooral onze app ook niet te downloaden via de App Store, uiteraard. En ik ben graag volgende week terug bij. En hier is Alexander. Hier is Alexander van Rudolf en Cavalier.
0: Amma, die gaan we zelfs draaien. Die gaan we straks draaien. Want we hebben ondertussen al een drietal plaatjes die klaarstaan. Maar die komt er zeker aan na het nieuws. Ça va, Kevin? Allee, geniet nog van het goed weer, hè. Salutjes, hè.
4: Ja,
1: dag, Kevin.
0: Dag, Kevin. Tot volgende week. Dag.
1: Dag.
0: Ah, wel, we hebben achtereenvolgens voor onze Rudolf. Eerst even Bella Afrika. Dan vroeg Rozeken Jordi van net, maar niemand mag alleen zijn. En na onze nodige boodschappen hebben we Alexander van Stevens en Cazalet. En dan gaan we zien wat er nog volgt. En we zijn vertrokken.

0: Voilà, speciaal voor onze Rudolf. En we hebben nog iemand aan de lijn van het verre Spanje.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hola.
1: Hola.
0: Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal?
0: Ah, fantastisch. Dag Hilde, dag Cindy. Hoe is dat met jullie?
3: Goedemorgen.
2: Dag, wereldreiziger.
0: Ja.
2: Wendietje.
1: Hallo.
2: Blij om daar te zien. We zijn aan het meekijken.
0: Ah, tof. Want jullie zijn al redelijk wat over de tongen gegaan vandaag, jullie twee.
2: Ja,
0: van kreeften, van chansaars. En ze slapen waarschijnlijk nog van die toestanden. Dus iemand zou ik het wel geloven dat die nog niet lang op is.
2: Van wie? Van mij?
0: Ja.
2: Hela. Wendy, jij hebt bewijs, hè? Want ik heb je nu een mailtje, een
3: berichtje.
2: Een messenger gestuurd.
1: Naar mij?
2: Nee. Ja, naar u.
1: Ja.
2: Ik heb antwoord op uw bericht.
1: Ah, van gisteren, ja.
0: Ah.
2: En 8:30 dus.
0: Ah, dat is een schoon uur om op te staan.
1: Voilà. Voilà. En een chique foto erbij.
2: Dus het is voor ons een weet en voor jullie een vraag, hè?
0: Ah, absoluut.
2: Wij zeggen, what happens in Spain?
0: Spain. Ja, door het moment dat je geen Spain oploopt. Hè.
2: Nee. Daniel, je bent terug opgedoken.
0: Ja, wel na 3 weken afwezigheid ben ik blij terug te zijn om hier weer een beetje muziek te maken en samen met een toffe madame.
2: Ah, ja. Dat is een toffe madame.
1: Dank u wel.
2: Jij bent blij, wij zijn niet blij dat we moeten naar huis komen. Hè?
1: Nee. Ah, ja,
0: kijk.
2: We willen nog een beetje blijven.
0: Ja, maar Salvo. Troost u, Hilde. Binnen dat en een week zijn we weer weg.
1: Ja, maar Cindy niet. Hè.
2: Maar Cindy niet. Nee, die moet niet langer wachten, maar dat komt wel.
0: Ja.
2: We gaan het kort maken, want ik zie dat niet lang meer is. Wij willen de groetjes overbrengen aan iedereen, alle collega's.
3: Ja, en een gelukkige verjaardag aan Daniela. En een gelukkige verjaardag aan Celeste.
2: Ja, mm-hmm. En nog? Nee, die verjaardag. Ja, dus morgen, Tony zal heel veel werk hebben, denk ik.
3: Ik doe ook wel.
2: Ja,
0: wel, maar hij mag ook een beetje werken, hè. Ja, allee. Sorry, Tony, goede kameraad.
2: Wij waren de plaats van Gretura en zonneschijn, maar na het nieuws zal niet lukken, hè, Daniel, want wij mogen onze Danny niet storen, hè.
0: Hoe onze Danny niet storen?
3: Danny is... Na
2: 12 uur is Danny de Groot.
0: Ah, oké. Okay. Maar we hebben misschien nog wat tijd, want ik draai niet graag 2 wilturas naar elkaar. Maar ik ga
2: dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Dus we pakken wel... wat heb je nog in aanbieding?
0: Ah, wel. Ik heb nu Jordi van net. Dat was voor Rozeken. En ik heb ook nog Alexander, maar dat was van onze Kevin. En ik heb ook nog Shakira Zoo. Is dat een goeie?
2: Ja, maar die 3 gaan niet lukken op wat nog de rest. Dus we gaan moeten een keuze maken. Maakt niet uit welke van de 3 dat je kiest voor ons.
0: Oké, ça va. Allez, geniet nog van jullie laatste uurtjes. Drink nog een goede sangria in erachter.
2: Wauw. Mama morgenavond naar huis. Hè.
0: Ah, wel, maar kijk, dat zijn de laatste uren. Hè. Maar geniet er alleszins van. En... mocht er nog een winkel passeren... Ah ja, maar jullie zijn enkel maar met handbagage, mocht je geen drank meepakken. Anders zou ik zeggen, pak me een Carlos Primero mee, maar dat zal voor volgende week zijn.
2: Dat zal voor de volgende keer zijn. Maar ook de groetjes aan mijn ventje daar, want ik heb gezien dat hij wakker is. Hij is in de studio geweest.
0: Ja, inderdaad.
2: Dus ook aan mijn ventje een hele dikke knuffel.
0: Ah, maar vanaf zondagavond ga je dat zelf kunnen doen. Ça va? Allee, lieve dames, tot zondag. Salutjes, dag. Voilà, dat was ons Hilde en ons Cindy. En we gaan snel de volgende draaien voor onze...
1: Rozeken.
0: Ons Rozeken. En zien dat hier nog lukt. Voilà.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Valassie, het is tijd om afscheid te nemen.
2: Ja, het is weer voorbij gevlogen, hè?
1: Ja, inderdaad, het weer is veel te kort.
2: Ja, misschien wel.
1: Ja, we gaan aan onze regisseurs vragen dat we volgende keer 3 uren mogen doen. Het was heel tof met jou samen te presenteren. Leuk. Het was de eerste keer. Ja. En de eerste keer kan altijd wel plezant zijn. Hè? Tweede keer ook, derde keer ook, we zien wel. Dus, ja. Lieve mensen... blij dat ik met jou mocht presenteren. We gaan de deur op een kier houden voor onze Danny de Groot met de muziekmachine. En we gaan eindigen met nog een paar seconden en een minuutje of zo. Alexander van Stevens en Cazalet. Dankjewel voor het bellen, dankjewel voor het luisteren. En met mij hoor je terug maandag met Hilde. En vrijdag en dan nog een keer... zaterdag. Fijne dag nog.
2: 15e.
1: En, voilà. En geniet van het goede weer.
2: Ja.
1: Salutjes.
2: Dag. Hoepla.

0: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27. En ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
11: Danny de Groot.

Garland Jefferson, grote hit Take Me To The Matador. Al zou het oorspronkelijk zelfs niet als single worden uitgebracht, aangezien de platenmaatschappij A&M Records destijds Bad Dreams wilden gebruiken om het album te promoten. Maar Garland Jeffries die stond erop, op aanraden zelfs van Kiss-bassist Gene Simmons, dat Matador in Europa als single zou verschijnen. En kijk eens, we moeten hem gelijk geven, want wat een hit scoorde hij ermee. Zometeen The Way to Amarillo van Tony Christie. Eerst laat ik u nog eens meezingen. Dat kan met Jan Smit.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

eventjes vertellen hier. Die zingt in Lay All Your Love On Me, hoe gek hij is op zijn vriendin en het heeft gepakt. Het was een dikke hit in 1979 voor de Britse band Racy. Heb je zelf een suggestie voor de Music Machine? Wil je nog eens een bepaald plaatje terug horen? Stuur het even door via mail. De grootste hits @gmail.com. Daar kan je ons op bereiken.

autobiografische verhaal van Angeline, de blonde seksmachine. Peter Koelewijn was het. Hij schreef zowel de tekst als de muziek en trad ook op als muziekproducent en zanger van de groep. Hij deed dus eigenlijk alles. Het plaatje Angeline, de blonde seksmachine, bracht hij later nog eens uit in het Frans, in het Duits en in het Engels. Ja, misschien moet ik die eerdaags eens bovenhalen. The Music Machine met Manfred Mann zometeen naar Peter Kent. Yeah.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Radio Memory.

die eigenlijk door een bepaalde DJ tot een hit werd gebombardeerd. Frits Spits destijds, die draaide het grijs in zijn avondspits. Nederlandse band uit Maastricht, de Chaplin Band en Il Friero, hun One Hit Wonder. De Music Machine heb je aanstaan, niets dan goede muziek. Je weet dat je zelf kan meebouwen aan deze radioshow. Als je nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, stuur het me gerust even door. degrootstehits@gmail.com. Dat deed ook Mark, die vraagt Carlos nog eens aan met Big Bijou. Dat is lang geleden. Eerst dit uit 1976 van Ferrari.

Carlos nam in de jaren 70 een groot aantal humoristische plaatjes op. Il y a des Indiens partout, La Cantine, Canto ton papier. Ja, misschien herken je nog wel iets, maar dit was een meest bekende uit 1977, Big Bisou. Ik krijg nog een aantal kussen van hem, vriendelijke man toch, hè? Al zal hij die niet meer in levende lijven geven, het zal figuurlijk zijn, want de man die overleed in 2008...

Elke keer weer, als ik dit plaatje hoor, kippenvel, hè. Bij ons opgenomen op Rock Werchter, The Editors en No Sound But The Wind in The Music Machine. Stilaan gaan we richting het nieuws, richting het tijd zijn. Ik heb er nog een aantal voor je uitgekozen, hoor. Maar voor dit zet ik hem alvast iets wat luider. Dit is Radiohead en Creep.

0: als je eerst 5 minuten de tijd hebt.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Goedemiddag allemaal, van harte welkom in een nieuwe aflevering van The 70 Show. We gaan weer één uur niks anders draaien dan muziek uit de jaren 70. Maar we hebben er vandaag wel een heel speciale 70 Show van gemaakt, want we draaien in dit uur vandaag niks anders dan Eurovisie Songfestival liedjes. Wat mag je verwachten? Wel, natuurlijk alle winnaars van 1970 tot en met 1979. We hebben tal van Belgische inzendingen die we op jou afvuren. Ook een paar uit Nederland en nummers die het net niet gehaald hebben. Welkom in deze Eurovisie Songfestival 70 Show. Met nu de winnende song uit 1971. Hier is Severine. Ze won voor Monaco.

won het Songfestival in 1971. Dat was Severin, die hoorde met een bank en Arbre. Ru hier in de Eurovisie Songfestival 70 Show. Trouwens, in 1971 heeft ook België geschiedenis geschreven. Want Nicole en Hugo zouden het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigen voor ons land. Waren niet dat ze beiden ziek gevallen waren. Ze zaten met de heelzucht. En daarom moesten ze in laatste instantie vervangen worden door Jacques Raymond en Lily Castel. Maar we draaien vandaag wel de uitvoering van Nicole en Hugo, die in 1971 op een 14e plaats op het Songfestival eindigde. Goeiemorgen.

voor Luxemburg won ze het Eurovisie Songfestival in 1972. Dat was Vicky Leandros. En nu horen ze uiteraard nog eens terug met Après Toi. Met daarvoor nog Goeiemorgen, morgen van Nicole en Hugo. Ze vertegenwoordigden niet ons land op het Eurovisie Songfestival in 1971 wegens de ziekte. Maar deden dat wel in 1973. En toen werden ze helemaal laatste met Baby Baby. Dit nummer deed het hier in 1973 heel wat beter. Want het strandde op de tweede plaats voor Spanje. Moquedades en...

strandde op de tweede plaats van het Eurovisie Songfestival in 1973. Het Songfestival werd toen in Luxemburg gehouden, omdat in 1972 Vicky Leandros won met Après Toi. Dus er was in 1973 nog één nummer die het beter deed dan dit van Mokedades RS2. En dat was toevallig opnieuw Luxemburg, want ze wonnen net als in 1972, ook in 1973 het Eurovisie Songfestival. Inzending in dat jaar was dit nummer hier van Annemarie David. Hier is Tu te reconnaîtras. En zometeen draaien we de winnende song uit 1974. Wat zou dat ook alweer geweest zijn?

zo verwonnen. Het Songfestival in 1974 voor Zweden uiteraard. En dat betekende meteen een start voor een ongelooflijke carrière. Dit waren ABBA, je hoort ze uiteraard nog eens terug met Waterloo hier in de Eurovisie Songfestival 70 Show. Trouwens, we blijven nog even hangen in 1974, want Nederland deed het toen in dat jaar ook bijzonder goed. Ze eindigden op de vierde plaats en het was het duo Mout en McNeil die het Eurovisie Songfestival voor onze buren mochten vertegenwoordigen.

In 1974 eindigde Nederland niet op de vierde plaats, zoals je net zei, maar wel op de derde plaats met Mout en McNeil, die we net nog hadden met Ik zie een ster. En het jaar erop was het wel bingo in 1975. Toen won Nederland met die schitterende song van Teach In. Je hoort ze met Dingedong. En in dat jaar was dit de Belgische inzending goed voor een 15e plaats. Anne Christie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!

Nou, we hebben al een paar van die disco-exemplaren laten horen in de jaren 70 natuurlijk. Want dit keer was ook zo'n lekkere disco-hit. 1977 van Miss Disco Queen. Zo werd ze soms wel eens genoemd natuurlijk. Dat was Donna Summer. Je hoort ze nog eens terug.

zo verloren het Eurovisie Songfestival voor Groot-Brittannië met het nummer Save Your Kisses For Me. En ze zijn daarna ook niet blijven stilzitten natuurlijk, want dit was een van de opvolgers daarvan. Je hoort er nog eens een hit uit 1975 bij ons hier op naam van de Brotherhood of Men. Die horen ze met dit nummer, dat was Kiss Me, Kiss Your Baby. En dit hier is Van Eigen Bodem. Hier is Johan Verminnen.

Nou, ook zo'n heerlijke disco-hit. Wat heb ik vandaag met allemaal die oude disco-hits? Ja, we draaien natuurlijk alleen maar muziek uit de jaren 70, dus toen is er heel veel disco gemaakt. Dus ja, vanzelfsprekend dat er heel regelmatig eens eentje voorbij komt hier in deze radioshow. De Three Degrees waren dat. Die horen ze met deze hit hier uit 1979. Dat was natuurlijk The Runner in The 70 Show. En met dit hier gaan we terug naar 1977. Hier is Rafaela Cara en Afar.

0: Helaas, helaas, deze radioshow zit er weer bijna op. Je hoort trouwens nog eens dit nummer hier uit 1971. Kent je hem nog, deze zanger? Ik durf wetten dat je het niet meer weet, maar ik zal je verder helpen. Juan Bastos was dat en je hoorde hem met Loop Die Love. En als je dit hoort, dan weet je dat we aan het einde gekomen zijn van deze 70-show. Je hebt weer kunnen genieten van 1 uur lang niks anders dan muziek uit de jaren 70. En we sluiten af met nog een paar jaren 70 hits. Zoals bijvoorbeeld Ace komt er zo meteen aan met How Long. Tot de volgende keer.
1: Dank u wel voor de bloemen, voor het applaus. Meer moet dat niet zijn, hè.

0: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de Liefde Winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier!
1: Radio Memory's hitschijf van de week.

Dame Winner draait we de man in de zee. Zaterdag 1 augustus, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom op deze zonnige zaterdagmiddag hier bij Radio Memory. Neem je mee tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. En tot 4 uur gaan we het gezellig maken met nu een nummerke van Bob Benny.

Origineel komt deze plaat van Wim Soetar, Allemaal. We draaiden een van de nieuwe singles van Yves Segers en Allemaal. We gaan richting Nederland. Gaan we doen met Corrie Konings, hè. Adio, adio, adio. Allemaal hier in Studio NL.

Was beneden Nederland, Henk Damen, geboren om van jou te houden hier bij Radio Memory. We gaan richting reclame, gaan we doen met Sam Horis en Marijke.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

meneer die er spijtig genoeg in Nederland niet meer aanwezig is. Rob de Nijs, dag zuster Ursula. Met deze plaats zullen we de vrouw van Hieke daarin over Goenaren wel tevreden maken. Ons Nansjaar. Tot 4 uur neem ik je nog mee. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Totaal Rudolf Stevens met de beste Nederlandstalige platen. Met nu eentje van Danny DeMaro. Als een meeuw in de wind.

In de tijd een grote hit voor Paul Anka, Dance a Little Girl. We draaien hier neven, leef je leven met mij. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een medley van Tura Elvis Presley, gebracht door Herbert Vergagen. Dan draaien we nog eentje, origineel van de zangeres Sander Naam. We hebben ze meegebracht door The Voice of Europe, Eddie Walli en Twas aan de Costa del Sol.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Maar ik zit niet te dromen, want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je moet.

0: Origineel komt deze plaat van André Hazes. We draaien de Peter del Clef uit Aalst en Geef me je angst. En van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland. Met André Hazes en Gerard Joling. En blijf bij mij.
1: Zomaar.

0: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

0: kwijt.
1: Was er beneden Nederland, we draaiden Wesley Kleiner, dus niemand zoals jij. Zaterdag 1 augustus iets over 3 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in ons tweede gedeelte, tot 4 uur, Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. En we blijven maar nog Bambian stoeren met Johan Veuglers. Comment ça va? Oh la la la.

Een man die er spijtig nog niet mee naar smidden is. We gingen naar 1975. Toen waren we 6 jaar jong. Paul Severs en Return to Me. Van ons klein Belgiëlandje gaan we terug naar Nederland met John Spencer. 3 stappen naar de hemel.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Deze man ken je nog wel van Als Vriendschap Liefde Wordt. We draaiden Tony Servi en Toe Hemel Helpt Mij. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Gary Geher. En we draaien Het Is Nog Niet Voorbij.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Hengelo.
1: Met deze plaats zullen we de fans van Wiltura wel tevreden maken. Als ook Jurgen Tinneke en Rune daar in Heluwe. We draaiden Wiltura en Donna Carmella. We blijven maar op romantische toeren met Willy Sommers. Als een leeuw in een kooi.

Deze man ken je nog wel van Samen voor Altijd en Roots. We draaiden Marco Borsato en De Bestemming. En dat is er eentje terug in tijd van Marva.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Met deze plaats zullen we onze collega Yves tevreden maken. Hè? Eentje van Guido Belcanto en Vlammetjes. En daar is er eentje in de richting van Heert en Vivianne uit Beveren, Sint-Niklaas. Als ook voor Rooske uit Assen. Kortom, voor iedereen die zit te luisteren. Als ook voor Patja en Jessica aan de zijkant van het Nijkenbos in Nienhoven. We draaien elke taal, man. Jij bent zo anders.

0: Evelien Canoe draaide met Adrenaline. Was het voor vandaag op deze maand, op deze zaterdag 1 augustus tussen 2 en 4 Studio NL hier bij Radio Memory. Zometeen is Rudolf Stevens met zijn programma ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zaterdag namiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij in het programma U Vraag We Draaien. En dit tussen 10 en 12 met Tony van Beveren.
1: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vridek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog. De rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. En daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier!
4: Radio Memory's hitschijf van de week.

hebben wederom een mooi lijstje gemaakt voor deze Terug naar Toen met Pareltjes van Toen. Het komende uurtje kan jij er samen met mij wederom van genieten, vrienden. Welkom dus in deze nieuwe show van Terug naar Toen. En deze, die ken je nog wel, hè? Angelique.

Ja, ja, wat voor een hit was het dus voor deze Guus Meeuwis en zijn kedenkedenk per spoor. We blijven bij die mooie oudere platen van toen, want daarvoor is deze show. Terug naar toen dus. En wie kent deze nog? Een hele mooie van Bobby Prins, ergens ver in Arizona.

horloge mee genieten in deze Terug naar Toen. Van dat mooie stemgeluid van deze dame. Ja, die intussen al de 90 is gepasseerd. Ik geloof 92. Deze Nana Mouskouri.

De Archies met deze mooie Sugar en Wiltura, die heeft het dus over een thema. Vrienden, dat kan zo belangrijk zijn in je leven en die moet je natuurlijk blijven koesteren, want dat is iets wat niemand van ons kan missen. Echte vrienden. Een mooie dus van Wiltura en daarmee zitten we terug in het jaar 92.

toch wel mooie stemmen, deze van Claude Bagzotti. En we gaan deze stem ook nog eens laten horen aan jullie. In 1980 stopte ze ermee. Jammer genoeg, maar dit is een van haar mooie successen. Marva.

Een van zijn vele prachtige songs van deze Paul Severs. En daarmee zaten we al in de 80er jaren terug met die mooie Slow. The Lady in Blue, dat kennen we toch nog allemaal zeker van deze meneer Judolon.

haalde deze nog eens graag voor jou onder het stof. Onderuit Peter Kent met zijn It's a Real Good Feeling. En wellicht ook een van zijn grootste succesnummers. Corrie Konings heb ik vandaag ook nog eens meegebracht. Met een liedje dat je niet zo vaak te horen krijgt. Maar toch is het een leuke meezinger. Die zaterdagavond.

0: kust van de Spaanse exclave Ceuta. En Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog. De rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nogthans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. En daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon, maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Goedendag, je spreekt met Musky. Ik zit hier bij het programma bij Anja. En vooral voor het countrymuziek heb ik een pluspunt. Ik luister er graag naar en ik zing het graag. Welkom bij uw station.

0: kust van de Spaanse exclave Ceuta. En Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Fnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog. De rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. En daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon, maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: Hallo lieve luisteraars, ik ben Silke en deze week is mijn eerste single Laat de liefde winnen, de hitschijf bij Radio Memory. Veel luisterplezier!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

Wist je dat Chris Rea aan het begin van zijn carrière op het punt stond zijn gitaar definitief aan de haak te hangen? Hij was zo blut dat hij overwoog te stoppen, totdat hij op de bus stapte en hoorde dat zijn nummer Fool If You Think It's Over een gigantische hit werd in de VS. Een echte doorzetter. Welkom in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90.

Op de luchthaven van Sevilla staat al sinds 2018 een verlaten vliegtuig. Omdat de eigenaar het toestel nooit heeft opgeëist, wordt het nu openbaar geveild voor een wel heel aantrekkelijke startprijs, namelijk 10 euro. Al kan de nieuwe eigenaar er helaas niet mee naar huis vliegen. Het toestel is defect en verkeert in heel slechte staat. En dit is nog Andrew Gold.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de Jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: De beste muziek hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

wat wij noemen een ambi-nummerke. Throw your hands up. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 1 augustus. Het begin van een nieuwe maand. Hè. Eerst nog deze van de Star Sailors. Ook een hit van lang geleden. 4 to the floor is dit.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 1 augustus. Adolf Hitler opent in Berlijn de 11e Olympische Spelen vandaag en dat in 1936. De lengte van de meter wordt in Frankrijk definitief en wettelijk vastgelegd. En dat door de Franse Academie van Wetenschappen en dat in 1799. En Anne Frank schrijft voor het laatst in haar dagboek vandaag en dat in 1944.

Ja, de vergeten hits bovenhalen, daar zijn we sterk in. Don't mess with Dr. Dream, dat waren nog Thompson Twins. Als je wil weten wie er allemaal jarig is vandaag, dat vertel ik jou in het volgende uur. Deze intussen nog Anita Ward en Ring My Bell.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Hey! Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Je hebt ze waarschijnlijk wel herkend, UB40 en deze Reckless. Dat was nog samen met Afrika Bambaataa. In het volgende uur is er nog veel meer uiteraard. En zoals beloofd ook de jarige van de dag. Ik heb nog een instrumentaal nummer uit de jaren 90. Robert Miles. Je had toen een groot hit met deze Children.

0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: I had a flat tire. And we know that airlines is coming super quick, so I had to be patient. And I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximumtemperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
4: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

Ja, dat noemen ze nog eens een binnenkomer in het tweede uur. Glenn Frey en deze The Heat Is On. Straks eens even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Zover zijn we nog lang niet. Nog een pak grote hits te gaan, zoals deze van OMD en Enola Gay.

Zo, heel af en toe is er ook tijd voor een Franse chansonnier. Dat was nog Claude François. Ja, dit nummer hier begint heel rustig, maar wacht maar af tot het refrein. Donna Summer en Mac Archer Park.

Dat blijft kippenvel, dit nummer van Marillion en deze Kaylee. We spoelen de tijd even door naar de Eurodance-gekte van de jaren 90. Captain Hollywood was niet zomaar een artiest. Hij was een voormalig Amerikaanse kapitein die in Duitsland was gelegerd. En daar uitgroeide tot een van de pioniers van de

3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.nl.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

Een vergeten hitje met wat power in deze Agnes en on en on. Ja, in deze hit zijn we belangen niet vergeten. Het nummer stond wekenlang op nummer 1 destijds. Murray Head mocht vandaag ook niet ontbreken hier bij ons. En One Night in Bangkok. Bye.

welke beroemdheden mogen gaan feesten vandaag? Vincent van Quickenborne, die wordt er vandaag 53. Dan ook nog Frank de Bozere, die wordt er vandaag 68. En Robert Cray, een Amerikaans bluesmuzikant. Hij is ook gitarist en zanger. En hij wordt er vandaag 73.

zat ook nog die andere grote hit, hè? Lieder der Nacht. Maar deze hit krijgt nog altijd de dansvoeren. Gevuld vandaag Marianne Rosenberg en deze Ich bin wie du.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Do you remember? Wel, we gaan volgende week ook weer herinneringen ophalen, want mijn tijd zit erop wat vandaag betreft. Volgende week zijn we er dus ook weer. Dit zijn nog de radio's en oh no.

0: Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: I had a flat tire. And yeah, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximumtemperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Met deze 2 lekkere classics gaan we vandaag van start. Yeah,

maar reggae. Love Come Down kreeg je te horen. Als eerste dus vandaag in deze Studio 45. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, wees welkom. Dit zijn ze weer, twee uur lang. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie daarbij gezelschap houden. Met zometeen de lead single van het album Jumping the Tracks. Onder leiding van frontman Guy Swinne en de gitarist Willy Willy groeide de track uit tot een absolute klassieker binnen de Belgische belpopgeschiedenis. We hebben het over The Scabs uit 1991. Komen ze eraan, Don't You Know? Maar eerst deze uit 1985 voor Alexander O'Neill, Innocent.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

De jongens van Clouseau. Wat wil je dat ik doe? Dit is Studio 45. En dat wil zeggen dat we zoals elke week een egotripper van jullie hebben meegebracht. En een Lexixel. De egotripper. Dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Straks deel 2. Volledig in het teken van Men at Work. En op het einde van de show, tijd voor de extra lange plaat. Dat noemen we dan de Lexixel. En die is deze week voor In Alive en Jocelyn Brown. Met Ain't No Mountain High Enough. En je krijgt die plaat dan te horen in de Garage version. We gaan ermee ook naar 1981. Dat is dus voor straks in deel 2. Zometeen een nummer dat speciaal werd opgenomen voor de film Vision Quest. Madonna verschijnt zelf ook kort in de film als clubzangeres. Het werd haar allereerste romantische ballad, die ook een grote hit werd. Zometeen Madonna uit 1985, Crazy For You. Na deze, voor Paradiso. Het werd destijds opvolger voor Bailando. Terug naar 1997, Vamos a la Discoteca.

0: Cooking on Three Burners bracht het nummer eigenlijk al uit in 2019. Het staat op een album Soul Messing. Maar in de uitvoering zoals je hem nu kreeg te horen, dat was aan te danken aan Kangs. En This Girl werd een hit in 2016. Ze kwam langs hier in Studio 45. En je kan naar de videoclip kijken van deze plaat of andere die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ik heb ze netjes op mijn Facebookpagina geplaatst. Neem daar maar eens een kijkje. Verder vind je daar dus ook de Egotripper terug, Man at Work. Of onze Lex Xelvo vandaag, In Alive en Jocelyn Brown met Ain't No Mountain High Enough. En heb ik ook een link geplaatst naar Mixcloud. Want je kan naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Like en volg de pagina ook, moest je het nog niet hebben gedaan en je vindt me onder Studio Spatie en 45 als getal. Ik neem je zo meteen mee naar 1977 met een legendarische disco-klassieker van het Duitse project Supermax. Werd opgericht door de Oostenrijkse muzikant Kurt Hauenstein en het nummer combineert op unieke wijze disco, funk, rock en reggae tot een hypnotiserende groove die uitgroeide tot een wereldwijde clubhit. Zometeen Supermax en Love Machine. Maar eerst is het weer tijd geworden voor onze Italo Classic van vandaag. En op Spotify, op mijn account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 een hele leuke playlist terug van de Italo Classic. Ik neem je mee naar 1987. Dit is Steffi. Ken je hem nog? I love my radio, my midnight radio.
1: Studio 45 goes Italo.

0: Diana Ross is voor jullie onderweg. I'm coming out.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
6: Goeie avond.

1980 bracht het album Diana uit en dat op het einde van het discotijdperk. Het werd geproduceerd door chic bandleden Bernard Edwards en Nile Rodgers. En het nummer wordt omschreven nadat een van hen in een club drie verschillende drag queens een nummer van Diana Ross heeft zien playbacken. En voor Diana zelf is het een symbolisch liedje rondom haar afscheid van Motown. Diana Ross, I'm Coming Out uit 1982. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 dan zo meteen ook onze ego-tripper. Ik heb voor jullie 3 hits achter elkaar klaarstaan van de Australische band Men at Work. En op het einde van de show, de Lex XL. Vandaag gaan we naar 1981. Met een hele fijne voor In Alive en Jocelyn Brown. Ain't No Mountain High Enough heb ik voor jullie klaarstaan. En je krijgt die dan te horen in de Garage version. Maar in dit uur nog deze van Technotronic en Ja Kid K. Terug naar 1990, Rocking Over The Beat. Oh.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luiden wil ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show. En bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: De beste muziek
5: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Deze 2 fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
11: Is Studio 45.
12: Lex de Groot.
13: Welcome.

Frontman Robert Smith ontstond de songtitel tijdens een verhitte discussie, waarin iedereen aan tafel naar hem keek voor antwoorden. En hij dacht toen: God, waarom kan ik niet ergens anders zijn? Waarom staat er niemand anders in mijn schoenen? Why can't I be you, werd het. Van The Cure uit 1987. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, een single uit 1993 en afkomstig van het gelijknamige album. Volgens Lenny Kravitz zelf gaat het nummer over Jezus en de keuze die u kunt maken om wel of niet zijn kant op te gaan. Kravitz ziet Jezus als de ultimate rockstar en hij schreef de eerste versie van de tekst op een papieren zakje. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz. Daarmee zijn we deel 2 begonnen. Hey, fijn dat je luistert, dames en heren, jongens en meisjes. Nog een klein uurtje. De lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met verleden dus. Studio 45. Ik ben Lex en ik hou jullie daarbij gezelschap. Met over een drietal platen. Dan komt hij eraan, onze egotripper. Je krijgt dan de biografie en drie grote hits achter elkaar van Man at Work. En op het einde van die deur, de extra lange plaat. Ik neem je mee naar 1981 met In Alive en Jocelyn Brown. And Ain't No Mountain High Enough. Zometeen een uiterst vrolijke plaat uit 1981. Het combineert twee culturele elementen uit de Afro-Amerikaanse wijken van die tijd. Het touwspringspel Double Dutch en de karakteristieke harmonica-bussen. De tekst werd naar verluid geschreven op een onbetaalde gasrekening nadat hij was afgewezen voor een baan als buschauffeur. En hij zag toen op dat moment buitenspelende kinderen touwspringen. Zometeen de Double Dutch Bus van Frankie Smith uit 1981. Maar eerst uit 1995, deze voor Bruce Springsteen, Secret Garden.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

moderne uptempo interpolatie van Raf's iconische synthpophit Self Control uit 1984. En we kennen die plaat trouwens ook van Laura Branigan, want die had er ook nog een hit mee te pakken. Fastboy en Raf uit 2024, Wave heet het dan. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Man at Work. En die band werd opgericht in 1979 in Melbourne door zanger en gitarist Colin Hay en gitarist Ron Strickert. Niet veel later sloten saxofonist en flautist Greg Hamm, bassist John Reese en drummer Jerry Spicer zich bij de band aan. De grote doorbraak kwam in 1981 met de single Who Can It Be Now, die eerst in Australië een hit werd en later ook internationaal succes kende. Een jaar later verscheen het debuutalbum Business As Usual, met daarop ook Down Under, het nummer waarmee Man at Work wereldwijd bekend werd. Zowel de single als het album bereikten de eerste plaats in de Verenigde Staten, iets wat slechts weinig Australische artiesten is gelukt. Naast Who Can It Be Now en Down Under bevat het album ook Be Good Johnny en Overkill, waarmee de band haar kenmerkende geluid liet horen. En dat is een combinatie van rock, pop en new wave, aangevuld met de opvallende saxofoon en fluitpartijen van Greg Hamm. In 1983 verscheen het tweede album, Cargo, met succesvolle singles als Overkill, It's a Mistake en Dr. Heckle and Mr. Jive. Hoewel het album opnieuw goed verkocht, kon het wereldwijde succes van het debuut niet helemaal evenaren. Na een periode van intensief toeren verlieten bassist John Reese en drummer Jerry Spicer in 1984 de groep. In 1985 bracht Man at Work nog een album Two Hearts uit, maar kort daarna besloot de band dan toch uit elkaar te gaan. Colin Hay begon vervolgens aan een solo-carrière, terwijl de andere leden actief bleven in verschillende muzikale projecten. In de jaren 90 en 2000 kwamen de oorspronkelijke leden nog enkele keren samen voor reunie-optredens. In 2012 overleed Greg Hamm op 58-jarige leeftijd. Hij speelde een belangrijke rol in het herkenbare geluid van Man at Work, vooral door zijn saxofoon en fluitspel. Sindsdien trad Colin Hay nog regelmatig op met een begeleidingsband, waarbij de muziek van Man at Work een belangrijk onderdeel van zijn concerten bleef. Geniet mee van onze egotripper voor deze week. Dit is Man at Work.

grootste hit uit 1982, Down Under. Daarvoor uit 1983, Overkill. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1981, Who Can It Be Now? Dat waren drie grote hits achter elkaar van Man At Work. En zij zijn deze week onze egotripper in Studio 45. En ze zijn toegevoegd aan de Spotify-playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je daar onder Studio 45 de playlist terug van de egotripper. In 1976 brachten de Rolling Stones het album Black and Blue uit. Fool to Cry werd de enige ballad op het album. En op dat album kan je trouwens ook voor het eerste nieuwe gitarist van de Stones horen, Ron Wood. Even ervoor is gitarist Mick Taylor uit de band gestapt. Sommigen zeggen dat hij eruit is gezet, maar dat is door de band altijd ontkend. Zometeen, Fool to Cry van de Rolling Stones. Maar we gaan eerst terug naar het jaar 1982. Met de derde en laatste single van het vijfde studioalbum New Gold Dream. 81, 82, 83, 84. Dit is dat geweldige Someone, Somewhere, in Summertime.

0: 2009 zometeen, de Black Eyed Peas.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: werd de derde single van het uiterst succesvolle vijfde studioalbum The End. Het staat voor The Energy Never Dies. De Black Eyed Peas uit 2009, Meet Me Halfway. En daarmee zijn we bijna aan het einde toegekomen van deze Studio 45. Maar dan weet je dat we nog een extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat heet de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Op de account van Lex de Groot onder Studio 45 vind je daar dus ook de lijst terug van de Lex XL. We gaan vandaag naar het jaar 1981. In Alive en Jocelyn Brown in een legendarische post-disco en garage house klassieker uit dat jaar. Het nummer werd geproduceerd door de iconische New Yorkse remixer Larry Levin en Patrick Adams en is een energieke, ruim 10 minuten durende dansvloerbewerking van het origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Jocelyn Brown's krachtige vocalen maakten deze versie tot een absoluut volkslied in de beroemde nachtclub Paradise Garage. Ik laat jullie met In Alive en Jocelyn Brown uit 1981 en die fijne Ain't No Mountain High Enough. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. En graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio.

zijn weer klaar voor het perfecte moment voor de muziek die je meteen in de summer party mood brengt. Van tropische house tot energieke dance hits. Alles komt samen in deze mix. Dus zet het volume omhoog, voel de beat en geniet van de zomer. Dit is de Land of Dance Summer Mix.

dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer. Follow the

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De beste muziek hoor je hier.
1: Radio Memory.
2: Iets prachtig hoor. Wat een euforie.
3: Specialist.

gezicht. Het was vallen en dan breken, vaak slaagde ik erin. De hoop te blijven houden, god, dit was pas het begin. Ik kende diepe dalen, maar de hoogte overwint.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.